0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: Come on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: DJ. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 4 a.m.
3: Galaxy Radio.

0: Yeah, y'all.
1: You're on point, fight. Once again.

supposed to kill my father, but they didn't.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: AM.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied Doorsmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

Wait a minute. Yeah, you can give me that back. Wake up. Waking up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 AM.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied Doorsmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van 50.000 euro als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: More hip-hop, R&B, Afro en Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier, on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 AM.
1: Dit is het Galaxy News. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: This galaxy is 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Omerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van de gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: The number one in hip-hop en R&B.
1: Nieuwe dag is begonnen. Joepie, ik heb er zin in. Jullie ook? Oké, dan. Luister.

0: kakken. Ik ben een baas, dus ik laat mijn stem krakken. Mensen mekkeren, je zit alleen te lamballen. Als ik gemekken wilde horen, zou ik een lam ballen.
1: Nee.
0: Weinig seks, maar wanneer maak ik in mijn libido? Te veel gedrokken vandaag, daar gaat mijn libido. Bang dat mijn baas me belt, opnemen is een risico.
2: Bang dat mijn baas me belt.
0: Ah, dat was het liedje zo.
3: Wacht, ik heb ook nog iets.
4: Ik ben Timon, ik maak clips en beats. En voor de rest doe ik helemaal niets. Klaag me aan, homo. Denk je dat mijn leven makkelijk loopt? Ik ben geboren met mijn hand op mijn hoofd. Motherfucker, fuck you. Van de dokter mag ik alleen maar bananen eten. Een maand geleden had ik weer een aantal maagproblemen. Ik heb een aantal weken in de zaal gelegen. Want ik had wat kaas gegeten en dat was fataal gebleken. Ik heb een paar Chinese slaven in dienst. Ze editen mijn video's en maken mijn beats.
5: Je moet hoog.
4: Ik vertrouw ze.

0: Radio. Now on Galaxy.radio.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
2: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Moussampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had er al bank overvallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God, praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer jouw lieve heer, het spijt me. Maar ze laat kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. Omdat het

0: En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en drijft in die gouden kroon die bling. What is your life like? Laat ik aan fights en knife fights. Boom boom bye bye, wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die lijf, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Laat de pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, head of wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes, ik zweer ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kok wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
0: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met je nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Neem jij maar de titel koning punchline. Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land uit Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn. What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye, wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Laat de pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, head of wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten, ik zweer ik heb breinpijn.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam, met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

is a Galaxy.

0: bring it way back. Yeah. Bring it back to the basics.
1: Throwback Radio.
2: De politie in Amsterdam is namelijk spoed op zoek naar informatie over deze twee mannen.
3: Ze halen een jas tevoorschijn die van PostNL lijkt te zijn. En één van de mannen trekt...

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BPM.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag twee mensen om het leven toen twee blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karmans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: about the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.

0: hip hop. Yeah.
1: Hip-hop.
0: Yeah,
1: we are.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar

0: BM. Dit is het Galaxy News. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: check it, check it.
1: Check out the
2: music.
0: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
4: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken. Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: FM.
1: Dit is het Galaxy News. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 7 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de Parksluis in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uitten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

yo, we go back. Galaxy, let me run the throwback.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Het Commissariaat voor de Media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft 2 bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
2: The city clocked in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: BFM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Bakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: I can't do this anymore.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: FM.
1: Dit is de Galaxy News Update. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gazastad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gazastad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen, niet vanwege nieuwe EU-regels. Oud-presentatoren Stephanie van Eer, Monique Smit en Mathieu Hinzen uiten eerder al kritiek op de AI-presentatrice. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport. Over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: check out the
1: music. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.